0: trial.
1: Kom jij eens even lekker hier. Kom eens even bij ome Sean en zijn ballen kriemelen. Kom maar even hier in de tuin. Even lekker in de kriebeltuin. De kriebeltuin. Ja, met een M, ja. Niet kriebel. Wat is kriemelen eigenlijk? Het is ook een beetje vreubelen, toch? Ja.
0: Trial.
1: Hoi. Kriemel. Kriemelbergen, vind het gelijk. Wat is een kriemel? Kriemelig.
0: Trial.
1: Kriebel. Het is een beetje hetzelfde als kriebol. Staat hier. Kriemel. Anders gespeld. Het is gewoon kriebel.
0: Trial.
1: Ja. Ja. Kriebelen.
0: Trial.
1: Een kriebel is jeuk. Wil je even lekker in mijn... Even lekker in mijn tuin even kriemelen.
2: Maar er is dus een werkwoord dat kriemelen heet.
0: Trial.
1: Kriemel. Ja. Kriemelaar. Kriemelen en kriemelig.
2: Hey Paul! Wat ga jij doen?
0: Trial.
1: Ah.